Nonsé, goeiemôre, goeiemiddag, waar kool julle vanaan luister. Ek is DJ Tarsius en julle vibe weer eens saam op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Nou ja, ek wil vir oom Willie julle en die rest van ons klante hier by die Jagkamp Pap en Grill wat vanaand gaan saam vibe, sê baie welkom en ek hoop julle skud julle sal warm vanaand. Dan wil ek ook sê baie welkom vir ons mede omroeper, oom Pieter Du Plessis en dan ook Jannie Du Plessis, as ook ons vriend daar uit Kempton Park uit, dis nou DJG, of terwyl Gerard Bekes. Ek hoop julle allemaal wil lekker saam. Nou ja, kom ons trek een bykie weg hierso, met lekker remix daar van Calvin Harris, van Ellie Goulding se liedjie, Outside. Hey, klink so.

Jullie staan dus aan het einde van hier lekker mashup van Cascara en Groove Coverage. Volgende natuurlijk die SSNN Presley's Revive J-Mix. Wel, gedeelte daarvan van ons vriend van DJ Dia. Of van blablabla. Van Tintin Park af. Dat is nou DJ Dia.

0: Hey, lekker loop die ookie.
1: Ander bekende wat vandag verjaar het,
0: is in 1967 gebore John Franklin. Hy het onder andere in The Addams Family gespeel, dis nou die oorspronkelijke een. En hy is gebore vandag in 1976. Of 67, in Blue Island, Illinois, Amerika. Nou ja, hier gaat ons natuurlijk met Adam's Family.

As hy nou gewees, Aaron Family, hoe sê Willem Strauss, mag het reen, daal waar jylle kamele wei. Met ander woorde, baie geluk met jylle verjaarsdag en mag jylle geseënde jaar hê. Hier gaat ons nou met Really Don't Care van Da Bros en Janet Tong. Daarna, When We Were Young van David Guetta en Kim Petras. En dan so'n bietjie Pulse Driver met Oxygen. Hoop DJ G geniet daai ookie. Jylle luister na Techno Tuesdays.

Lekker loop hier die oukie nou, La Vida Loca van Dandy, hierna The Glen, en dan, Danny Strider's number one. Net hier op Techno Tuesdays.

Die heb ik vrek landlaas gehoord. Van een remix van hom, wat een mashup van hom en een likje van Eminem is. Maar hom ga ik hier op die show spelen. Nie. Familie Radio. Hierna, ou uit 100 Heaven, gevolgd door Anthony Giro's Last Melody en dan Andy G's Believe.

Trek ons nou weg met 'n lekker remix daar van Abracadabra van Lady Gaga. Dis Good Brothers remix. En dan Daniel Kane's All Around the World, net na hom, gevolg deur Biggie Ballissima. Iets van Way Back When, gerequest deur ons eie omroeper, Jannie Du Plessis.

Lekker loop die ookie daai, die ouda uit. So gepraat van ouda. Na hierna bykie Mabel met Bam Bam. En dan nog so deel van die SSNN Presley's Revive G-Mix van ons vriend in Kent en Barka. Net hier op Techno Tuesday.

Dan gaat ons nou met Sky of the Chosen, een van my nuwe songs wat so rukkie gelede gereleased is. As jy hom like, gaan soek om TikTok, nie TikTok nie, hy is op YouTube Music, as ook gewone YouTube, en dan Spotify, iTunes, al die rest. Gaan soek om Sky of the Chosen.

Laat Lobos nou met nog een gouden ouwekie. I think we are alone now. Hierna, Andy Whippy se See the Light. Dan die laaste deel van die SSN Presley's Revive G-Mix. En dan moet ik ongelukkig nog groet met Bittersweet Goodbye van HBZ en Jerome.

Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Broeder en zuster en alles tezinnen. Va die dag met de bovier, dan zie oorlog half gewin. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zie die koele gooi. En het hebben

nog ga. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, want in my mals in die ontbaan.

0: Ik heb gisteren onder mijn vel gezongen door Danny Smoke in Marzahn. Een gezicht van die bekendes en die minder bekendes.
1: Ja, je weet nou slecht om te zeggen.
0: Nog niet bekend nie.
1: Marzahn is nog niet bekend nie.
0: Op baie bekend nie.
1: Ja, ek eerlijk te wees, ek weet niet wie zij is nie.
0: Ze zijn mooi.
1: Baie mooi.
0: Ze zijn baie goed.
1: Ja, zelf, samen met Danny.
0: Ja, ze ja. By the way, was het nog eens maar die duette nie?
1: Ja.
0: Ek wil nou nog weet wie is PDP, maar ik maak baie oulike mixes. Maar duette geweest, want ons nou bij jullie drive show, en moest nie, dat iemand nou slapen in die kar op wat huis doen nie.
1: Nee, asjeblief nie, dat kan...
0: Frustraties voor.
1: Ja, sensaties en...
0: Frustraties.
1: Dat is maar diezelfde ding.
0: Amper. Maar ons lievelinge.
1: Ja, Corlia en Rudy.
0: Dis hy. Ek het net vir Corlia gekry beloftes. Nou dag, is ook al, as jy met die vorige keep moorse, toe sit hulle in die loosie langs ons.
1: O, ten hier die blauwe bil nagesing nie.
0: Nee. Mag hom ons nie mee sing nie. Op beloftes nie.
1: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, haar stem is so sterk, hy sou gedra daar.
0: Hy sou gedra daar.
1: Ja.
0: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. Oh. Dis het dan as ek sing, maar hulle sing dan twee wat sing. As ons sing.
1: Ja, dit moet wees, as ons sing.
0: Ja. Maar ja. Bieke die wen vir die draafjou.
1: Maar dit blye looiekie.
0: Bye bye, moeilijkie.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Wirklich ist der View von Chris Norman von Smokey gewesen, haben Susie Quadro Stumbling in op Ramkat Radio. Ik zeg, Peter, ken je jouw putty, Odi?
1: Ja, Odi.
0: Odi Quadro.
1: Mooi man.
0: Dat is vandaag een vertaalde rekening nummer die doe. Het thema vandaag op 19 april 1986. De Nederlandse groep Band Zonder Naam, ken je helle?
1: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep begin in 66 en na baie jaar op 16 juni, dus in 2 dagen terug, maar in jaar 2007 het hulle hulle laatste optreden gehou. Toe hulle van 66 tot met 2007 het hulle opgetreden. Dit is baie jare.
1: Dit is jammer dat het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: De finale groep heeft geweest, Carola Smit, zangeres Jan Keizer, John Meyer, Dick Plat, Jan Tripp, Jack Veerman en ja, dit is die band
1: geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai naam. Mooi Annie.
0: Maar dit is een liedje gehad, hy is uitgereik op 19 april 86 en hulle weer gaan wit links so.

0: Nou ja, allemaal kennen natuurlijk die Waltzing Maria, hè?
1: Ja, die walsende Matilda.
0: Maria.
1: Maria.
0: Nou, dat is hier rondom 1990, nee, zo. Ik was er na jaren.
1: Ja.
0: 1990's. Toen wordt er opdracht gegeven weer van die atelierkant of zo'n paar andere liedjes van de Europese afkomst, om Afrikaanse woorden voor de liedje te gaan schrijven. Hij werd opgenomen door de Portugees, geboren in Lorenzo Marx op die, of 1950 in Mozambique genaamd Manuel Discorsio.
1: O ja, ja.
0: En een dame geboren, Janita Sari Redlinghuis van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit gesing dan later, dat is niet het laatste.
1: Ja.
0: Hey? Nou, ik heb afgelopen zaterdag gesing bij de kinderreismos en terwijl ik optreed, zat daar een beetje voor mij. En elke keer wat ik zing, maak ik een video van.
1: Hoe?
0: En zo tussen twee songs, toen kwam ik bij dit mij, You Remember Me.
1: Ah.
0: Moet zo op vorige zaak zijn.
1: Ja.
0: Kijk om ze, mij donder. Manuel zijn boetie.
1: Mij mag.
0: Hij zegt al die video's van Manuel aanstuur.
1: Ja. Mij mag is.
0: Zo, Manny, Manny is Gorsje, en Janita het lasen, Janita het lasen, nee, Janita het lasen.
1: Janita het
0: lasen. Het in die 90's het hulle die liedje in Afrikaans opgenomen in opdracht van die opname atelier, en, of die plattecontract.
1: Ja.
0: Plekkie. Die label. En toen klink hy so, feestijd so wijsie.
1: O, well, ja.
0: Dus ik mag zeggen, is Waltzing Maria en Waltzing Matilda. Imagine, feestijd so wijsie.
1: Ik ga nu... Spotje in mij.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7 uur en kuier saam met my en Henry op iets van als lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.

Morgen by Jo 8:22, Saterdag 14:24. Morgen Bloemfontein 9:00 op 18:00, Saterdag 11:00 op 14:00. Morgen Kaapstad 15:23, Saterdag 17:23. Morgen Durban 17:00 op 20:00, Saterdag 15:22. Morgen Johannesburg 8:00 op 17:00, Saterdag 8:14. Morgen Kimberley 12:00 op 20:00, Saterdag 13:00 op 17:00. Morgen Mafeking 11:00 op 18:00, Saterdag 9:16. Morgen Mbombela Nelspruit 10:00 op 16:00, Saterdag 11:00 18:00. Morgen Pietermaritzburg 8:00 op 20:00, Saterdag 7:22:00. Morgen Polokwane Pietermaritzburg 9:00 op 16:00, Saterdag 9:15:00. Morgen Port Elizabeth 12:00 op 20:00, Saterdag 17:23:00. Morgen Pretoria 9:00 op 18:00, Saterdag 10:00 op 15:00.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramkad Radio saam met die legendariese Jannie Du Plessis. Luister lekker van die Kaap af, ons het nog by kantoor en waar al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir almal en geniet die show saam met Jannie hier op Ramkad Radio op .co.za. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlik Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Ja, ja, Jannie, vandag donderdag 18 juni, jy luister steeds na Ramkat Radio, net hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagdkamp Pap & Grill hier in Huisdroom. Nou, vandag, donderdag 18 juni, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde oopeluif.
0: Ek het al sal die idee gehad, maar het beteken seker iets anders. Ek het probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
1: Moenie jouself toe dinges nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
2: Ok, ook nou, vandag.
0: Ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is die bykie nogal een moeilike ene, hè? Haatspraak, werk, haatspraak, tee dag, op die ernstige noot. Nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook een vreemde ene. Nou,
1: ek dink maar die eerste een sal die tyd hier nogal sing maak.
0: Paniekdag. Nou, dus ja, ek kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om om aan ja, die een is nou regtig om paniekerig te raak. En die andere kant is om nou jou paniek rustig te vat en het te verwerk. En jou self te sê, ek gaan nou nie paniekerig raak nie. Dan vrijdag, morgen, 19 juni, internationale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik situasies. Dit is toch een ding wat lelik gebeur, ne? Dan ook slenterdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in kleren draag. Vat die hele dag net casual. Casual.
1: Casual, ook is een nieuwe woord. Casual,
0: is dit nie mooi nie?
1: Lekker woord.
0: Ja. Saterdag 20 juni, Wereld Vluchtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eers vandag.
1: Is een jonkel jodel of wat? Een jonkel jodel.
0: Juggling.
1: Huh? Juggling.
0: Juggling.
1: Okay, jongel, ja. Afrikaans, my genichting weet
0: ja, nie. Jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
1: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het sondag 21 juni, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste juni is waar die sonne weer begin omdraai, nee? So, kan jy glo?
1: Is die langste aand en die kortste dag?
0: Exactly.
1: Nee.
0: Dit is soos met daai aand gebruik hoor.
1: Ja, ja, ja. Ons gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook sondag 21 juni, een ding wat ek nie gaan probeer nie, wat ek myself knoop, is yoga dag.
1: O, nee.
0: Ja. Hoor die maandag, Janie, is een interessante ene. Hulle noem my die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar, soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral, verwys het na die manne.
1: Hy sies man.
0: Ek sê jou, ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê, jou ou dom ding.
1: Wel, hy mag maandag.
0: Ja.
1: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
1: Ja.
0: Goed, dinsdag 23 juni, weduwee dag. Woensdag 24 juni is vrouwe in diplomatie dag. En, ja, woensdag moest maar uitkyk, vreemde, vleende, voorwerpe dag.
1: Ek het nou een kopje verpiering.
0: Ja, ek denk beide.
1: Oeh, dit is oké.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
3: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
4: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Griffie Alton Johnson met Dua Lipa, die Pnau Remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Kondig ek cold hard geweest daar vir jou van Elton John saam met Dua Lipa op Ramkat. Is nou al half 7 en ek het nog lang gesels net so voor 5 en ek het nog nie weer gereply nie. Ek dink ek is by die werk nog, so ek het nou nog gelees en nog nie weer gelees nie, so ek dink ek is by die werk nog op reis. So is nie genies gereg ons algemene muziek tot vanavond 7 uur toe.
1: Ja, meer muziek hoe beter, nee.
0: Op ek het vanavond ook mense, hallo sê al die pad van Kempton Park af, wat ook vanavond heel show sê, sê saam luister. Ons luister nog hier, van we gaan af, mooi muziek vanavond julle twee, baie dankie vir jou. Pieter, wat gehelp met die show? Waardeer.
1: Nee, baie dankie. Dit was lekker gewees.
0: En amper een challenge om iets weer te kry.
1: Ja, om so bykie, soos ek begin gesê het, iets te kry wat so bykie onbekende sangers op te kry. Of sangers, nee, ek stel het verkeerd, sangers te kry wat nie baie bekend geraak het nie, nee.
0: Ja.
1: Wat saam met iemand baie bekend duet gesing het. En
0: collapse.
1: Wat is sukses?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So welkom vir hulle, dis om ander in die handel en Jaco van Rooi en enske ouma ook vanavond saamkeier. Op die goeie met die show donderdag 5 tot 7, al die pad van die jagkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed emotions, onthou hulle.
1: Ja.
0: So ook een doe het.
1: Ook een doe het.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.

0: Dat is een goeie geweest. Dat was het niet goed als Steve Albert geweest dan. Mijn dief en mijn duifie. Dan wonder ik... Steve en Yuri. Dat is een history, is die main character in die video.
1: Ja. Ek is so geloer. Maar weet jy, ons, ek meen, ons nou al een paar duette saam gesing. Ek denk ons moet hierdie liedjie ook sing. Ek sal Steve se part sing en vat jy nou tabels.
0: Oeh, nie genuchtig, ek sal ook sing. Ek sal nie ten hoor nie, ek sal bas maar die doen. Pieter, ons het elke donderdag aan met ons thema op die radio. Wat is die thema volgende week?
1: Mag ek sê, was het een verrassing?
0: Was het, ons een verrassing vir Sondag gehad?
1: Well, oké. Okay.
0: Maar ons het ook verrassing volgende week. Maar ek het nu een duet liedje op van wat volgende week ook daar kan feature in die show.
1: Dis Disney.
0: Ja.
1: Ja, Disney.
0: Ons gaan so'n klein wit winkie hier so'n bietjie opmaak vir die potentie.
1: Ja. Ach nee, los my winkie.
0: Sy slaap is nou, Shamsie, toch?
1: Los my winkie uit.
0: Well, volgende week, thema is Disney.
1: Dis hy.
0: Hierdie ouwe is nodig oorlede op net so oor die 80s reg onthou. Of, was dit, ek dink hy was 80 geweest, voor 80 geweest.
1: Ja, is verlede week, nee?
0: Voorlaatste week, denk ek.
1: Voorlaatste
0: week. Onlangs.
1: Ja.
0: Regina Bell saam met Peebo Bryson. Hy het baie, dis nie liedjies vir hulle gesing, hy het baie Grammys gewen daarvoor.
1: Baie.
0: Baie. Dit is een stadige liedjie vir, so op pad na eind van show toe, maar ek moet nog vir jou speel om so idee te gee. Dit is ook een duet, maar dit is nou, want ons vandag een duet thema het. Maar die liedjie... En is nou, ek kan nou ook feature volgende week, maar ek moet ook met die oef by.
1: Ja, ons gaan bykie kyk.
0: Gaan vir jou whole new world. Peebo Bryson en Regina Bell. En jy opbrengt a letter.

0: Ben je geweest daar, duet geweest van Regina Belson met Pippa Bryson geweest daar. Whole New World op Ramka de Radio. Pieter, is ons laatste weer aan geweest. Tweede laatste weer aan geweest daar. Die laatste kom nou.
1: Tweede laatste aan geweest, so ek gaan so lang groet.
0: En wie vir jou story vertel?
1: Vertel my story.
0: Eers kom in die zondag nou kom nie. Nou zondag 21ste juni is Vadersdag.
1: Dis reg, ja.
0: Nou, toe hoor ek nou iemand, een van my pille sing hier nabij.
1: Ja.
0: Dis nooit ek om oor om te kom zondag aan saam my uitsaai.
1: Ek sien uit daarna.
0: Hy het ingestem, hy gaan saam my kom uitsaai zondag aan by radio.
1: Kan ek sê wie dit is?
0: Jy kan sê wie dit is.
1: Marnie Jackson.
0: Marnie kom my join zondag aan, die inderdaad. Ek en hy gaan zondag aan, by Vadersdag gaan ons saam my program aanbied.
1: Dat,
0: wat van jou? Eers genoeg microfoon, hè?
1: Nee, ek gaan hier wees, ek wil dit saam met julle geniet, van gaan nie uitsaan, ek wil dit beleef.
0: Ja, so zondag aand op die country show van 6 tot 8, ek sal saam Manny Jackson, gaan ons weer die eerste dialoog country show aanbied. Nee, die tweede, ons eerst sien gehoos om jou.
1: Ja.
0: Jy was ook hier geweest met die vorige show.
1: Correct.
0: Met die country show.
1: Ja.
0: Nou, jy is nou, omdat ek die plaf van Manny nie, wat nou zondag aand saam gaan uitsaai.
1: Ja.
0: Hy het baie lang gewerk saam met die groot legende Bless Bridges.
1: Ja, ek weet daarvan. En hy sing ook baie van Bless liedjies, as ek nie verkeerd is nie. Nee.
0: Nou, onder andere, as ek en hy saam by plek is, en ons kan het doe, het sing ons More of You met Bless a backtrack.
1: Well, okay.
0: Wat van Peter afgekry het, want Peter het ons langs het lang van gedoen.
1: Ja.

0: weerhouden.
1: Rechtig.
0: En toen was Henri weer op nog een blitz geweest.
1: Ja, so dat was nou zijn laatste pilot weergave.
0: Zijn laatste opname van een liedje geweest.
1: Ja.
0: So, ek vroeg myself was dit om te sê, ek dink amper hierdie was blij, ek sal nou so nog aan Manny hoor, maar ek dink hierdie was blij sy laatste opname geweest. As ek ja. Krijg
1: eindelijk hartseer, nee?
0: Ja, ja.
1: Baie.
0: Maar, dis jou juist op ons duette aand ideaal om hom af te sluit.
1: Absoluut.
0: Patricia Lewis sang Blessed First Kiss Goodnight.
1: Mooi liedjie.
0: Lekker aan vir jou, pas jou pillig wees, tot sondag aand.
1: Ja, van my kant af, dankie dat jy saam geluister het, was weer een lekker show, sien vir julle, nee, hoor vir julle. Dankie Jannie vir jou.
0: Dankie vir jou, Sterte. Bly warm.
1: Bly warm en een mooie aand vir julle. Goeienacht.
0: Tot ziens.

As hy wie, Bobby Angel, hy het my nou net so in die country mooding gekry. Kom, ons luister na nog een van hom, en hierdie een is, een wat Jannie ook sing, en dit is Gentle, Green Eyed Angel. Ek het nou net een boodskap van Jannie gekry, hy sê, die omstandighede dat hulle nog in Pretoria is, hy sê, hy sing daar vanavond, saam met Mani Jackson. So, hy het een optrede wat hy daar doen, en dit is die wat hy nie kan betijds terug wees om sy program uit te saai vanavond nie, en dit is die wat ek vir hom instaan. Baie sterkte met die optrede daar, Jannie, ek glo dit gaan wel een wonderlijke een wees om julle twee saam op die verhoog te sien, jy en Mani Jackson. Geniet wat julle doen, en doen wat julle geniet, sal ek sê. Ok, ons stap aan, en ek sê, ons gaan nog ene dan van Bobby Angel ingooi, Green Eyed Angel, hier kom hy.

As hy, dit is lekker, ne? Raised on country sunshine. Ja, country, definitie van country muziek is eintlik een liekie wat basisse story in hom het. En op die trant, ja, cowboy type trant is hy, word hy gesing. Ons het die venterkies. Jep, hulle bestaan uit twee venter sisters van Brakpan, Lindy Lee en Nicola. Is sister duo gitaarorkest wat boeremuziek weer een jong lewe gee. Nicola wat daardie dag wel, toe hulle begin het, een graad 11 leerling aan die hoërskool Stoffberg was, speel die melodiek gitaar, terwyl Lindy Lee, een graad 8 leerling van die school Stoffberg, die basgitaar speel, om die duo te vorm, wat toch nooit eens muziekles gehad het nie, en hulle speel als op gehoor. Ons gaan luister na hulle, en hierdie eerste ene, nee, die tweede ene, die Blanket on the Ground, jy moet hoor, hulle het nie altyd gesing nie, hulle het laat eerst beginne sing, maar hulle het hierdie ene so true op country klanke gemaak, dat tot die accent is daar, en dit is die Blanket on the Ground, wat ons net nog geluister het van, ek dink het was John Denver, nee, Blanket on the Ground, nee, dit was nie, ek dink aan Grandma's Feather Bed, ok, ja, hulle gaan, eerste gaan hulle vir ons sing, so country medley, van een hele paar country liedjes, en dan gaan ons luister na die Blanket on the Ground, wat gesing word, dier, ek dink is Nicola, wat daar sing, lekker luister. MUZIEK

Was hy, die venterkies, en die tweede een, denk ek, hulle het om damn goed gedoen. Die blijk prachtige sing, dier Nicole, het sy gesê, ja. Ok, ons stap aan. Nog een true country sanger, Waylon Aaron Jennings. Hy is gebore 15 juni 1937, oorlede 13 februari 2002. Was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, muzikant en akteur. Hy word beskou as een van die pioniers van die outlaw-beweging in country muziek. Jennings het op 8-jarige ouderdom begin een gitaar speel en op 14 op KVOW radio opgetree. Waarna hy sy eerste

groep The Texas Longhorns gestig het. Jennings het op hoërskool op die ouderdom van 16 het hy verlaat die school en vastbeslote om een muzikant te word en het kunstenaar op al die, ek dink is 8 of 9 radiostasies in Coolidge, Arizona en Phoenix gewerk. In 1958 het Buddy Holly Jennings sy eerste opname sessie voorblad van of ja, voorblad cover van Joe Blon gereel en om gehuur om bas te speel. Jennings het sy sitplek prys gegee op noodlottige vlug in 1959 wat neergestort het en Holly JP the Big Bopper Richardson en Richie Valens oorlede is. Ons gaan luister na Waylon Jennings en die liekie wat hy vir ons bring is The Door Is Always Open en dan die ander ene gaan wees saam met Jesse Coulter, Yellow Rose of Texas, al twee.

0: Yellow Rose of Texas, een van die heel eerste country liedjes wat ek geken het. En ek dink by verre is country muziek of die country genre van die mooiste muziek, rarig. Dit is lekker om te luister, mooi klanke en altyd daar is een story in, elke liedje, soos ek sê. Right, Anja daar van Rosenville, sy het ook hier vir ons een liedje vandag, en die een wat sy vir ons gaan sing, is een wat ook dier Richard Loring gesing word, dier Jody, dier Dolly Parton, dier, daar is so baie mense wat hierdie liedje sing. Dit is Coat of Many Colors, en ja, sy sing vir ons die liedje, en hier kom sy, Anja, van Rosenville.
1: Hey julle, hier is my weergawe van Coat of Many Colors, wat julle geniet om.

Chris Christofferson, Sunday Morning Coming Down, 1970. Jody Wayne is volgende en hy doen vir ons See You Heartbreak, een wat dier die Platters gedoen word. En Vera Lynn doen om en hele klompie mense doen om en Jody Wayne gedoen om vandag vir ons. See You Heartbreak, that's louder than loneliness.

0: van Als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.
1: Silver coins

Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

Bianca, Engel van Campa Pitalo, en ja, ok, ons gaan aan, en ek weet nie of Mirano Jonker of hy ingeskakel is nie, hy het gesê, hy gaan luister, hy is daar van Oekreasie, ja, een klein dorpie daar, so ek nou die dorpie sy naam vergeet, en ja, ons het al hy het al vir ons een program saamgestel ook een dag, en hy ken Duits, en hy ken, so hy lag seker vir my, met my Duitse uitspraak hier so, en dan, daar waar hy vandaan kom, is Nederlands ook, Aria taal, Nederlands en Duits, hy is ook van die, ja, hy het my gesê, daar is een sekere groep Duits wat hy deel van is. En, ok, ons gaan aan. Ons is nou by, ja, Daniela. Daniela Elfenito. Haar noens van was Ulrich. Sy is gebore 11 Maart 1971. Is een Duitse slagger, sangeres van Hesse. Dis in Duitsland. Sy het eerste sukses met haar 2015 album Ein Wischen Sterben behaal en nummer 1 in Duitsland bereik met haar 2019 en 2020 albums Du warst jede Trane werd. Ek neem aan dit is Jy was die Trane werd. En Liebes Tattoo, ek weet sy self het ook een hele klompie tattoos, so Liebes Tattoo, sy verwijs ek daarna. En die liedjie wat ons gaan hoor van Daniela Alfinito, Der Wahnsinn, en dit is sommer net so een medley van verskillende liedjies. Kom ons luister, hier kom sy.

Maar nee, dit is Daniela. Wat is dit? Elfenito. Ja, ek het hom een bykie kort geknip. Ek weet nie of jullie die donder weer kan hoor hier so nie. Jo, dit is erg. Maar in elk geval, ek het hom een bykie kort geknip. Die skouklanke is nie my favorite nie, sal ek sê. Hy doef, doef, doef, doef. Hy by my in naderhand doef, doef my oore saam en dan ja, dan is ek nie meer vriendelik hierna nie. Dit was, ja, een heat medley van haar, der Wansin. Nou, ek kan sien dat het een waansin kan wees, ja. Ok, ons is nou by een, wie sê, Geraldine is haar naam, Olivier. Ja, ah, dit is een van wat ek kan op uitspreek. Gebore op 5 juni 1967 in Neuchâtel, nooit van is Boerie. Sy is een Switser sangeres en volksstemdige muziek. Wat even dit beteken, jylle sal weet, die Duitsers. Geraldine Olivier het groot geword in Marley, dit is in Fribourg, en het as kind in verskeie kore gesing. Nadat sy school verlaat het, het sy as sekretaresse opgeleid. As sodanig het sy die Switserse ambassade vir hulle gewerk in Japan. Hier by een diplomatische of diplomatieke funksie van landgenote is sy die eerste keer contact gemaakt met professionele muziektoneel. Terug in Switserland het sy weer in die Switse parlementsgebouw begin werk daar in Bern. In juli 86 het sy haar eerste verhoog verskyning by die Wereld Expo van Vancouver gehad. Ons gaan na haar luister, dit is nou hier die Olivier, Geraldine Olivier, en die liekie is Ein Blumenstrauß. Kom ons hoor.

ja, jou, ek sal, ek sal op julle moet skree, want het haal nou so, en ek het een sinkdak, so ek weet nie of julle my kan hoor, boor die lawaai nie, en, joh, maar die wind waai, en het reen, en het, oh, dankie toch, het geniet natuurlijk, dit is, dit koel als so lekker af, die was baie warm die afgelopen paar dae. Oké, okay, ons stap aan en ons kom nou by een wat ek in die vorige Duitse program het ek hom ook gespeel en ek praat van die Heides Erben. Dit is een groep. Nou, die naam Maria Hering het op 16 haar ouwe reis verlaat. Sy het eerst vakleerenskap as een versorgingsassistent gedoen. En daarna na die abiteur in Kielum studeer om versorger te wees, vooral vir mense met leergestremdheid. In 2010 was Maria Hering kandidaat vir sevende seizoen van Duitsland Sucht den Superstar. Ah, Duitsland Superstar, ja? Sy is tydens die kering in die Caribische eilande uitgeskakeld om die laaste 15 deelnemers te bepaal. Sy het toe een klein verskyning as onderkleren model in een TV-fliek Hunting the Sacred Spear gehad. Onder die naam Marie is sy deel van die Volkstum Liege muziek trio Heides Erben. So ok, sy is nie Heides Erben nie, sy is een van die lede daar so. En daar is nie veel op die internet oor die groep Heides Erben nie, so dis die wat ek nou maar Maria Hering gebruik as konnotasie in daarie opsig. Ok, ek raak nou moe geskree, so kom ons luister die liefs en die liekie wat hulle vir ons doen is lekker opgewekt en vrolijk. Mein Vater war ein Wandelmann. Wie komme ich?

As hy, by ons ken ons om natuurlijk as my vader was een muzikant, ne, Valerie Valera. Ok, ons gaan oor, ons het nou hier so, hierdie en sy julle allemaal ken, die vrou wat om sing is Lisa Delbo, gebore as Reinhilde Goossens. Ek wonder of sy familie van Rudolf is, is ook een R, haar voorletters, R Goossens, en sy is Reinhilde Goossens op 9 juni 1961 in Mopertingen, dis in België. Nou, sy is een Belgische sangeres wat gewild is in haar eie land en ook in Duitsland. Lisa Delbo is een Vlaamse sangeres wat dikwels in Nederlands sing. Maar is bekend daarvoor dat sy ook liedjies in ander tale opneem. Sy het België en Eurovisie Song Festival 1996 verteenwoordig met die liedjie Liefde is een kaartspel, waar sy 16e geëindig het. Sy het een duet saam met haar mede-Belg, Helmut Lotti, opgeneem. Ons gaan luister na Lisa Delbo, en as ek die naam sê, sy jylle sommer weet, wat een liedjie dit is, is Nooit op Zondag. Wat sê dit weet? Timber de Sunday, hier komt Lisa Delbo. MUZIEK

Magazine van Nana Mascuri, Weiser Rose en Ice Up 10, en ja, dis daarom een wat ons baie goed ken daar, van al hierdie liedjes wat ons nou speel. Ons het sommer normaalweg is hierdie program uit die archief, en uit die archief meen, en gaan kyk na ou opname, wat jare terug uitgesaai is, hier van 2016, kan ek kies, en ek het oor hondjies gepraat, ek het onderhoude met kunstenaars, ek het oor dorpies gesels, ek het treffersprogram, ek het sondagprogram, ek het preke, ek het oog, jy neem het, het ek in al die tye, en dan kies ek gewoon ek een van die programme, en ek sit hom op vir die potwee van die programme, sit ek op, nou eindelijk voor 2020, die rekenaar wat ek vraag het op die stadion, is hier uit my atelier uit gesteel, wat ek ingebreek is op, so, daar is een klomp van my liedjes daarom gewees, wat verloor is, wat ek nou nie meer heet nie, so, meeste van hulle, kies ek maar, die van, oh, die reeds val hard, en in elk geval, ons is nou, by, wat op het vende, en ons het hem al voorheen gehad, en ons het hem al geluister, die sangeres Dorina Santos. In haar jeugd het sy klassieke muziek gesing, nou sing sy uit moderne popliedjes. Sy het geleer blokfluit en gitaarspeel en later klavier bygevoeg. Sy het ook etelike jare sangopleiding gevolg om een sopraan te word. Oor die jare het haar focus verskuif na muziek blijspele en operettes. Dorina Santos het haar eerste openbare en private concerte gegeen by galas en coöperatieve verleentere. Kom ons luister na haar en die een wat sy vir ons gaan sing, soos ek sê, is een baie bekende jene, dis Seeman Deine Helmet, iets des meer. Het beteken net, jou thuiste is die see, as ek recht afloop. Hier kom Dorina Santos.

Dritten, ja, ek dink is die Oesch-familie die derde generatie. Heimat is die tweede liedjie wat hulle vir ons gesing het. Nou, hierdie volgende dame, lyk my, sy is baie populair, want ek het elke derde liedjie wat ek deurgaan, sommer, ek het sommer so op YouTube net deurgegaan en gesê, Duitse liedjies, en dan kom sy kom kort op. So ek het drie van haar liedjies gekies, ek sal net nou die ander ene speel, ek gaan nou twee speel. Hulle sê so, van haar, hulle sê haar sterreteken is komedie, haar bloedgroep is humor, en haar hart klop vir Duitse popmuziek. Die 20-jarige boei gehore met haar humoristische en authentieke stijl en het reeds opslag gemaakt met haar debiet enkelsnit, Er wil nur vaarheid varen. Ja, hy wil net fiets rij, dit is wat het beteken. Het vinnig meer as 150.000 strome op Spotify behaal, een reese sukses vir die plaasmeisie van Eiken, en dit is Lena Milewicz. Haar liedjes word uitgereik op geslag, wat? Slegaar is geslagsekert Vincent Gross se platemaatskapie. Ok, ons gaan luister na Lena Milewicz en die twee liedjies wat sy vir ons nou eerste gaan doen. Liebe vergeet Hector besteed, en dan die volgende ene gaan weer Schnaps, daar was een my tong knoop as ek hierdie Duitse woorde wil uitspreek. Ja, maar in elk geval, Schnapp, dis waar zijn letztes wort. Ok, ek hoop julle maak uit wat ek sê. Hier kom Lena

sy schnaps, das waar zijn netjes voor. Dit is Lena Milovic, en ek dink, kom ons speel maar volgende ene ook, dit is Wol Pertinga, en terwijl ons nou daar bezig is, ons het nou al klaar twee van haar gehad, kom ons doen die derde ene sommer nou, hoeveel kom die later in te bring, hier kom sy, met Wol Pertinga.

was Lena Milovic en Wolperting wat sy daar gesing het, en ja, mens kan hoor, al haar muziek is lekker vrolijk en opgewek, so typies in die Duitse traditionele manier van muziek. Hulle is altyd so vrolijk en so lekker om na te luister. Mens voel so my lis om saam te spring en saam te dans. Ek sien ons Duitse vriend Milano Juncker, hy is ingeskakel al die pad daar van Kroasia af, sit hy en luister, en hy lag sêke vir my Duitse uitsprake hiersop. Ek het nie Duits op school gehad, nie, die geleentheid was daar, maar ek het dit toe nie gevat nie. Die kese was tussen Duitse taal en houtwerk, denk ek, en ek het toe houtwerk gekies, en die plek sê ek maar die Duitse taal gekies het, want ek so sê, in houtwerk was ek een pateet. Ek het dat elke dag as ek uit die klas uitgeloop het, het daar bloed gevloe. Ek het my of raak geslaan met die hamer, of ek het een skroevendraaier dier my gedruk, en daar het altyd elke keer het daar iets gebeur in die houtwerk klas. Ek het aanhou bloei, as ek daar inloop tot ek daar uitloop. Ok, ons stap aan, en waar kom ons nou, ons gaan luister, Linda Feller, sy het in Ordruf groot geword, Ordruf, ja, groot geword met die ouwe broer, wat in 1982 al oorlede is, nadat sy van die school gegradueer het, het sy vakleerlingskap van in kliëntediens by die handelsskool in Erfurt, voltooi. Die popsanger en vermakelijkheidskunstenaar Harmut Schulze Gerlachs het haar in 1985 ontdek op die televisieprogram Sprungbrett, wat hy aangebied het, en haar in die vroege jare van haar loopbaan ondersteun. Nou vroeg reeds het Feller haar tot country muziek gewend, en Dolly Parton's Applejack op Amiga platemaatskapie opname geïnterpreteerd, en vanaf 1986 was sy die hoofsanger van die groep Country & Co. Ons luister na Linda Feller en die liedjie wat sy vir ons bring, Una Power Kleine Kohle.

Nancy, al die gaas op die dam en die katte op die wal. Dis DJ Toyo, ou van Grabouw. En jy's ingeskakel net hier op www.ramkadradio.co.za. En ons gaan nou naweek afskop. So, kry reg die ijstee. En ek weet, dit is een bykie koud, maar die Germaanse breisdrankies en dinge, goede, steek maar een vuur op. Trek die dansslipperkies aan. En maak reg vir een lekker jol vanavond. Hier gaan ons!

0: Kijk, hier man tokkel aan mijn gitaar zo lekker. Ik wil sommer nog heel ando nog van zijn muziek geluisterd. Jee, ou Henko, Henko de Toei. Mensen, jullie met die man ondersteun. Ik het nou die dag daar op Facebook zo ding van hem gekregen. En ik wens, ik kan het vir julle op die lucht, maar ik zal hem nu op die Ramkad Radio groep zet. Waar jullie hem kan contact voor shows en birthday parties en al zulke lekker dingen. Is een lekker kerel hierdie. Is een plat op die aarde man met vele talenten en hy is ons damse gaanse. Hy is ons damse gaanse. So Henko, baie dankie vir jou lekker muziek. Ons gaan kyk of ons die later vanavond nog een sy Weskus Jolite of ons die daai nommerkie ook nog kan ingooi nie. Nou ja, hier het kom ons hoor eers hierso wat sê die koning of die president van Ramkat, nie die koning nie, die president van Ramkat, ou Rudolf, die ou het ook hier al vroeg aan te boodskap gestuur, sien my, hy is al net na 5 die ou omgestuur, so kom ons hoor wat sê hy, naand Rudolf.
1: Heta, heta, DJ Toy,
0: Jebo.
1: Sal weer woensdag aand in die Kaap, het so lekker lichte reen koud geweest vandag,
0: ja,
1: en terwyl het nou so lekker licht reen, die van julle wat ek kagel het, laat hom oploop, die van julle wat braai vanavond, jessie. Nooi ons ander wat nou nie braai nie, nooi ons ook een bykie uit. En ons sien nou dan lekker program hier saam met die legendarische DJ Toy op Ramkat Radio. DJ Toy, baie dankie. Soos gewoonlik maak jy ons woensdag weer prettig en plezierig. En hier vanaf is het ons natuurlijk nou ambtelijk naweek. So,
0: ja.
1: Gezien dan van allemaal en ons ingeskakeld saam met die legendarische DJ Toy, a.k.a. die grootkat van Ramkat hier op ramkatradio.co.za.
0: Ah, sy... Snoekie, my mater, Rudolf, jy skiet vir hom daar weer raak. Nou ja, omdat jy hom so raak skiet, speel ek sommer vir jou van Bak van Blerk se song ook, 'n Dis Raak.

0: Nancy, Nancy, Nancy, DJ Toy, Allegaans op die dam. Ja, ek praat so min deesdae, maar DJ Toy met nou al laasweek se boodskap ook van my speel, maar dis goed, ek dink ons het hom gemis laasweek. Ek weet ook nie, maar ons luister lekker saam my mater en lekker hier in die Boesmanland, daar is net een land en dis die Boesmanland. Ons kuier lekker saam en geniet die program, groete vir almal.
1: Daar is Bertie, neef Bertie nou bygekom en hy het nou die skimp gevang dat hy dan nou elke week een nieuwe boodskap moet stuur. Hy moet nou nie dat ek nou laasweekse boodskappe hierdie week speel. Naand sê Annelie van Royens daar van Kempton Park, goeienaand sê, dat weet ook, hulle is ingeskakel, ek hoop julle geniet om. En Dion, my mater, ek gaan moet na die show gaan, ek die song moet gaan soek, ek sukkel so 'n bietjie en ek wil nou nie hier tydens die ander muziek nou muziek een song ingooi en dan is het nou die verkeerde nommerkie nie. So gaan my daar ene, ek gaan hom nota daarvan gemaak hier so, ons gaan hom soek en ek sal hom definitief vir jou volgende week ingooi. Hier so is Brandon Miles met DNA.

Ah, lekker nommertjie ook daar, lekker dansnommertjie daar deur Ben en Miles met DNA. En nou gaan ons so ietwat rustiger Jan Blom, een van sy nuwe liedjies, Beautiful Jy, en ons volg hom op met John Belcher se Lewenslustig. Geniet hom.

John Belcher daar met Lewenslustig, great nommerkie daai, en voor dit was dit Jan Bloms, een van sy nieuwe liedjies, A Beautiful Day, jy, amper sê ek nou, jy, excuse toch, mense, ek hoor ek kom in die Kaap uit, Nancy, Lorette, Laurie Butcher, Butcher, hy het Ierland uit, sy sê groete hier uit Ierland, Bir, dis natuurlijk die plekkie waar hulle bly, B-I-R-R, genie die muziek wat gespeel word, Brian en Lorette, baie welkom julle, julle is ook nou net hier so, betijds vir die two-step stomp, jive, line dancing, country, honky-tonk, whatever ook al jy dit wil noem, vir die volgende paar 20 minute of so, terwyl ek my, jylle eet mis nou allemaal braaivleis vanavond, ek sal eet is bezig met een baarkie heerlijke hoenderpasta wat my vrou vir my gemaakt het, nou net hier ingebring in die studio, so ek gaan nou my pasta eet, en ek gaan my headphones op, lekker sit en jive, en saamkuier met jylle op vanavondse line dancing special.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons het dan sien ons hier in Drankdrankie op 7:06 is al meer dop goed en wêreldwyd. Welkom, welkom, welkom. Nee, as jy van die 60s, vroeg 70s is, dan gaan jy gewoonlik een van daai mense wees wat nooit kon spel nie. Want die bands in daai era, het jy hulle nog vir hulle, hè? Hoorie so. Bands van die 60s en die 70s. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hey, what up? Ons is baie welkom by Ramke Drani op 7.0 vanavond. My naam is nog goed, snak nie jou vanavond. Geselskap hou tussen 6 en 8.30. Is vanavond die eerste keer, wil ik vir jou sê baie, baie welkom. En as jy ouder gewoon nog geskakel is, wil ik vir jou sê, eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, he, en soos ander gewoonte 066-032-3973 is die WhatsApp line in die studio. As ek tevinde vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje net boor die play knopje druk, kies my op goes en dan gaan jy recht uit na jou WhatsApp. Ja, ek hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk koeler geweest in die Kaap. Vandag ook weer lekker koud en nat geweest. En ek hoop van harte het een lekker reentje gehad daar waar jy by jouself bevind. Vir alle aan hier in de Makplantse Valley. En hoop ek had sommer lekker reen geval. En die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedjes is. Hè? Ja, nee, dit is natuurlijk een ding in die mense in de Makkoland nie eindelijk vervang nie as wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkoland, hè? Maar ook het nie natuurlijk 6.30 op Rumke Radio is het weer grappie tijd. Hoho, maar die speel die papa. Disastrous Nasty op Rumke Radio op 7.0. Baie welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nommerkie. Vanavond saam met jou tussen 6 en 8.30. Welkom bij Rumke Radio op 7.0.

Ronnie Mathieu van die Sea Voice en ek luister na Ramkat Radio.co.za.

Ja, hy was vir Christelle en daar in Mosterds Vlei en ook sommer om my oom maat wat ek daar ontmoet het of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel gister, ja, donderdag gister. Jesse man, ek is so spyt ek het die man se naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy van was van Niekerk. Wow, daar van Kammieskroonse Valley, my oom maat. Nou as jy nie weet waar Kammieskroon is nie, wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eindelijk niks nie, ne. Lekker, nou laatst naweek onthou julle het ek, toe ek dan klaarmaak was daar nou twee of drie manne wat een paar versoekies gehad het en ek vraag om verskoning vir julle ouwens dat ek dit nie kon speel nie, maar ons het rechtig waar tyd uit begin hardloop en een van die ouwens was Jacques Pelloni, ek wil vir hom sê baie welkom Jacques, my ouwe groot vriend is altyd lekker om van jou te hoor, welkom weer eens hier op Ramkat Radio, jy is een lekker ouwe man, ook een hoofman oor 100 as het by een kosmaak bezigheid en een vleisbezigheid kom en hy wil graag een liekie vir sy broer speel. En dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: dus ik zie je in die branders. Kon je niet zonder ander, koos zij kamers gedeeld, saam rugby gespeeld.
1: Toen was ons nog die dag bij je oma, dat was elke jaar omkort.

Dag sê, ek is Ferdinand de Boel van die kerk van Vredendal en ek luister verskrikkelijk graag Radio Ramkat.

0: Meneer Jannie van Skoor, en kom ons geef al mijn moer zijn klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet Arend hier in 1938, dat was in Australië getoerd. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijkt naar een kangaroo. Nou, jou en boy lopen samen met ons op die tour. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draaien om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice.

0: Ja, kom aan.
1: Dit is mijn schoenen.
0: Nee, dit is jouw
1: schoenen. Ja. Ach, lieve hel.
0: Genade.
1: Oké.
0: Allee, we gaan plakken.
2: Let's go.
1: Assai.
0: Yes.
1: Welkom op mijn plaats, hè.
3: Wel dan.

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uitdoen, nie. Kijk hoe loop die zweetmijl af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man, moet niet door jouw nek staan te praten, niet. Ik voel ook ik wil versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het en drak en drak. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uit zal geen zondaar weet niet. Hier is niet eens een oude lucht wat trek niet. Ei, toch, hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randjes zit, waar daar ruimte is, waar een mens schoon lucht kan in aas.